Double Dutch is spoken in Dutch, and we will listen to Dutch artists, whether it's music or cabaret. Now that we, the World Cup football is over, I will make a few comments about that tournament, and now we revert back to Dutch. Waar gaan we vandaag naar luisteren? We gaan luisteren naar de Swimmer van de Nits. Home before, before Dark, de Nits. Ochtend in de Stad van Herman van Veen. Liefde van Later, ook van Herman van Veen. Een kopje koffie van Evoet de Kunst. Sorry. Alice, ik geef geen ruk om alles van de Cheers. Mijn gootje van Wim Sonneveld. Aan de andere kant van de heuvel van Ramses Shaffy en Lisbeth List. Managementcursus van Joep en reclamejeugdleugens ook van Joep. Oké, laten we maar beginnen met de Nits. En ja, het is een beetje koud vandaag, dus vandaar de Swimmer.

0: Ja, dat was de swimmer van de Nits. Ja, ik moet er niet aan denken tijdens deze kou van de laatste tijd. In de zee bedoel ik. Zijn we met een ijstijd bezig? Alhoewel, in Nederland vallen de mussen van het dak. Het is erg heet in Europa op dit moment. Hebben jullie ook de sneeuw op Tomato Peak gezien? En Mount Aaron had zeker ook een hele mooie suikerlaagje een paar weken geleden. Dus, en nu ligt er ook sneeuw op de bergen. Dus ja, we zijn wel lekker bezig. Oké, Home Before Dark. Ook weer van de Nits. Hier komt de Nits.
1: Another car is stopping for gas. Careful with a bird.

Ja, probeer dat nu te doen. Ondanks dat het al augustus is, ondanks de winter in Nederland een stuk kouder waren, vind ik het hier een stuk kouder. Dat is raar. heeft dit te maken met mijn leeftijd? Ik ben nu 65. Of zijn de huizen een stuk kouder? Geen centrale verwarming. Ja, die mis ik af en toe wel eens hoor. Oké, nu we het toch over centrale verwarming hebben. Ochtend in de stad. Van niet de Nits, maar Herman van Veen. Hier komt hij.

licht gaat branden achter zonnige gordijnen. Hier en daar een mens op straat.

Ja, de WK is weer over. Helaas, de droom was weer gauw voorbij. Daar had ik het de vorige keer over. Een goede eerste ronde van het Nederlands zelf.

hetzelfde, al lagen ze er al gelijk uit in de knock-out fase. Ik moet wel zeggen dat Marokko wel heel erg sterk voetbalde. Dus ja, ze hebben niet verloren van een slecht team. Oké, hier komt Herman van Veen een keer. Weer met Liefde van Later.

Ja, dat was Herman van Veen. Hij is nog steeds een van, volgens mij, een van de beste zangers in Nederland. Ja, hij is al een stuk ouder, dus hij kan er volgens mij niet meer zo goed. Maar ja, ik heb heel erg goed. Oké, terug naar de WK. Ik was erg onder de indruk van Noorwegen en Egypte en natuurlijk Spanje. Zij speelden een heel erg sterk toernooi. En was definitief

niet onder de indruk van Argentinië. Ik hoop dat ze er verbannen worden voor de volgende WK. Want ja, wat ze deden, met name tijdens de finale, daar moeten ze wel eens over gaan praten, dat dat niet acceptabel is. Oké, hier komt een kopje koffie van VOF De Kunst.

Ja, en zoals in Den Haag zeggen, een bakkie pleur. Oké, nog nooit zo'n... weer terug naar de WK. Nog nooit zo'n eenzijdige finale gezien. Argentinië had niks te zoeken daar. Volgens mij is FIFA ook heel erg corrupt. En die gigantische fiasco met Trump... Ja, Spanje had gewoon moeten wachten totdat die eikel van het podium afging. Maar ja, ik, verschrikkelijk. Oké, ik vond het heel erg zielig voor Spanje, want die had het beter verdiend.

Maar goed, dat is maar zo. Oké, de volgende song. Alice, ik geef geen ruk om Alice. Van The Cheers. Cheerio.